maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. De hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah,

0: 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog, zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: zes uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De eerste paarse tinten zijn zichtbaar op de Postbank en het Rozendaalse veld, waar de heide op het punt staat om in bloei te komen. Dit jaar is de bloei echter minder uitbundig door de langdurige droogte, die het voor de planten moeilijk maakt. Bezoekers kunnen de komende weken genieten van de opkomende paarse heide. Zodra de eerste stukken in bloei staan, trekt het gebied extra bezoekers aan die de paarse deken willen bewonderen. Hoewel regen de heide niet volledig kan herstellen, kan een wandeling over de pestbank toch mooie paarse vergezichten bieden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Colombia blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Het dodental staat op 132, maar er liggen nog altijd mensen onder het puin. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort dreigen amateurvoetbalclubs niet te kunnen spelen. De voetbalvelden zijn vaak dog en droog en sproeien mag niet vanwege een verbod. De Nederlandse estafetteploeg heeft op de EK Atletiek brons gepakt op de 4x400 meter voor gemengde teams. Noorwegen veroverde de titel. En kogelstootster Jessica Schilder werd voor de derde keer op rij Europees kampioen. Het weer zonnig en droog vandaag bij 20 tot lokaal 26 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is het rustig en zonnig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 24 graden. De wind is matig uit een noordelijke richting. De komende dagen wordt er hele warme lucht aangevoerd met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 33 tot 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Vanaf zaterdag gaat het krik langzaam omlaag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
2: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
1: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
3: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
1: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste paarse tinten zijn zichtbaar op de Postbank en het Rozendaalse veld, waar de heide op het punt staat om in bloei te komen. Dit jaar is de bloei echter minder uitbundig door de langdurige droogte, die het voor de planten moeilijk maakt. Bezoekers kunnen de komende weken genieten van de opkomende paarse heide. Zodra de eerste stukken in bloei staan, trekt het gebied extra bezoekers aan die de paarse deken willen bewonderen. Hoewel regen de heide niet volledig kan herstellen, kan een wandeling over de pestbank toch mooie paarse vergezichten bieden.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op steeds meer plekken in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten en kanalen halen. Vanaf woensdag mag in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. En die maatregelen leiden ook tot problemen bij amateurvoetbalclubs. Die vragen zich af of er nog wel gespeeld kan worden op de velden als ze niet meer besproeid mogen worden. Vooral in het Westland en in Limburg zijn de velden dor, bruin en keihard. Door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten zoals papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt daarmee geëxperimenteerd. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag is het rustig en zonnig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 24 graden. De wind is matig uit een noordelijke richting. De komende dagen wordt er hele warme lucht aangevoerd met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 33 tot 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Vanaf zaterdag gaat het krik langzaam omlaag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
2: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
1: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
1: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Net weer een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zeggen.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Vanaf woensdag 12 augustus is het tijdelijk verboden om grondwater op te pompen voor sproeien en beregenen rondom middachten in de Steeg. Dit verbod is ingesteld door Waterschap Rijn en IJssel vanwege aanhoudende droogte en lage grondwaterstanden. Het doel is de natuur te beschermen. Bewoners en ondernemers mogen daar geen grondwater gebruiken voor besproeiing, aangezien de extreme droogte schadelijk kan zijn voor planten en dieren die afhankelijk zijn van water. Het waterschap zal extra controles uitvoeren en bij overtredingen kunnen er boetes worden opgelegd.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn onder meer pakhuizen geraakt. Door de droogte zijn in het Westland veel voetbalvelden onbespeelbaar. De velden zijn door omdat er niet mag worden gesproeid. En van de gemeente mag je ook de velden niet op omdat ze dan nog verder kapot kunnen gaan. De regering van Colombia heeft een noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van gisteren. Daardoor kunnen er makkelijker maatregelen worden genomen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Bij de beving vielen zeker 130 doden. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het rustig en zonnig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 24 graden. De wind is matig uit een noordelijke richting. De komende dagen wordt er hele warme lucht aangevoerd met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 33 tot 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Vanaf zaterdag gaat het krik langzaam omlaag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
1: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
0: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
2: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
0: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het landgoed rond Kasteel Rozendaal verandert dit weekend in een grote commerciële markt. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staan er tientallen kraampjes met mode, kunst, delicatessen en bijzondere spullen. Bezoekers betalen €5 entree. Daarnaast kost een bezoek aan het kasteel en park €10 extra. Organisator Trots Markten belooft volop keuze met woonaccessoires, mode, sieraden, ambachtelijke delicatessen, kunst, tuinartikelen en originele cadeau-ideeën. De markt is beide dagen geopend van 11 tot 6 uur.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Reddingsteams zoeken in Colombia nog naar overlevenden van de zware aardbeving van gisteravond. Veel gebouwen zijn verwoest en mensen liggen nog onder het puin. Zeker 130 mensen kwamen om, maar het aantal kan dus nog oplopen. Australië en Vietnam gaan hun militaire samenwerking uitbreiden om tegenwicht te bieden aan China. De landen willen onder meer samen militaire oefeningen op zee gaan doen. Vietnam ligt net als veel andere landen overhoop met China over gebieden in de Zuid-Chinese zee. De campagne Wij eisen de nacht op keert vanaf vandaag terug. Die landelijke campagne tegen geweld tegen vrouwen begon een klein jaar geleden, na de moord op de 17-jarige Lisa. En nu wordt er opnieuw aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Het weer, een zonnige dag. Alleen in het noorden zijn er stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag is het rustig en zonnig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 24 graden. De wind is matig uit een noordelijke richting. De komende dagen wordt er hele warme lucht aangevoerd met veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 33 tot 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Vanaf zaterdag gaat het krik langzaam omlaag. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim 15 miljoen dollar beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Gelderland rijdt het langzaam op de A12 richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles sta je vanaf 7 naar 15 minuten in de file. Op de N344 Voorthuizen richting Apeldoorn sta je in de file tussen Hoogsoeren en Arnhem. Reken hier op 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat een korte file door de Duitse grenscontroles op de A12... Van Arnhem naar de grens heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

aflevering van het lunchpakket. Iedere werkdag te beluisteren hier op studiereden tussen 12 en 1. Dit was Shabuzi, A Bar Song. En daarvoor was het Damiano David en The First Time. Jan met het weer van Reden Roosendaal later in het programma. We hebben nog meer leuke dingen op de lunchkaart staan. Onder andere de kantinelaller. Als je er eentje weet, stuur even een mailtje naar studio@studioreden.nl of app het even met de studio. De script hebben we zo meteen klaarstaan. Riven Lané. Naar deze van Gloria Estefan.

0: of studioreden.nl.
1: De eerste paarse tinten zijn zichtbaar op de Postbank en het Rozendaalse veld, waar de heide op het punt staat om in bloei te komen. Dit jaar is de bloei echter minder uitbundig door de langdurige droogte, die het voor de planten moeilijk maakt. Bezoekers kunnen de komende weken genieten van de opkomende paarse heide. Zodra de eerste stukken in bloei staan, trekt het gebied extra bezoekers aan die de paarse deken willen bewonderen. Hoewel regen de heide niet volledig kan herstellen, kan een wandeling over de pestbank toch mooie paarse vergezichten bieden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

willen alles uit de broodrommel. Nu zit ik even in die broodrommel te kijken vandaag. Maar ik ben aardig aan het kamen geweest, hoor. Dit waren de mannen van The Script. I Want It All 2021. Het was een bescheiden hitje in Nederland. 2 jaar later ook nog verdrietig nieuws. Toen even overleed de gitarist Mark Sheehan op 46-jarige leeftijd. En wil je die man een keer live zien? Dat kan dit jaar nog. In november komen ze naar Nederland. Gaan ze optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat is op 26 november en 27 november. Wat hebben we allemaal klaarstaan voor je? Zometeen Tashman Archer met Sleeping Satellite. En deze van Sister Sledge.

maken zo'n amazing liedje van 1992 uit de vorige eeuw nog. Het was een One Hit Wonder voor Tashmin Archer en Sleeping Satellite. Hier in het lunchpakket op Studio Reden. Het is 10:55 geweest. Hoofdpunten van het nieuws komen eraan. Verkeersinformatie naar het volgende.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Syrië is oud-dictator Assad bij verstek veroordeeld tot de doodstraf wegens misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat zijn regime was gevallen. Naar verluid zit hij in Rusland. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. In Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening begin volgende maand. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou meedoen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Het weer zonnig, in het noorden stapelwolken bij 20 tot 26 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Gelderland op dit moment alleen file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

vanmiddag in het lunchpakket op Studio Reden. Dit was, ik zat even stiekem naar iets anders te kijken. Dit was Pitbull. Waren ze verleden maand niet in Nederland? Ja, in de buurt, hè. Gelderdom waren ze. Gaven ze een concert en dat was fantastisch. Dit was Timburg. Jan met het weer van Reden Roosendaal. Later in het programma De Kantine van Alder hebben we ook nog. Train komt er ook aan. Eerst is het tijd voor Max en Andy Grammer.

geselecteerd op de lunchkaart vandaag. En misschien medaille al, hè? Later op de dag bij studiereden. Dat je hem ook hoort. Train, Hey Soul Sister, was dat de grootste hit die ze hebben gehad in Nederland? Ik zit even door die lijst te kijken. Ja, dat klopt. 2009, maar jaar 2001 hadden ze ook nog een hit met Drops of Jupiter. Was getekend Train. En mocht je ze levende lijven willen zien, dan moet je heel snel zijn om 8 uur vanavond in Aarhus. Dat was in Denemarken, dat reden ze op. Jan van Gelderen met het weer van Rede Roosendaal. Die hoorde hem zo meteen naar Duncan Lawrence.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het ongeveer 25 graden. Er drijven soms enkele sluierwolken over en soms komt er een kleine stapelwolk voor. De wind is zwak tot matig uit het noorden. De komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd en is er veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

gezellig in de trein, samen met Stella Lefty. Ja, ik zal lief doen. Samen op Tino Tour lijkt me gezellig. Dit was de sneltrein naar Boston. En daarvoor was het Billy Ocean. En daarmee gaan we de kantine voor deze dinsdag weer op slot draaien. Morgen.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet en vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles in Gelderland op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Beek en de grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar het verkeer op de A12 vanuit Arnhem staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens wel in de file door controles en de vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Geniet van je zomer.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file na een ongeluk bij knooppunt Velperbroek op de A325 vanuit Nijmegen. Tussen het Gelredome en het knooppunt heb je nu 50 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Luik in Studio Eden. 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Daar is de oprit dicht na een ongeluk. Vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat bij Huissen 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in Gelderland op de weg op dit moment. Wat opvalt is een file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat er bij Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: De eerste paarse tinten zijn zichtbaar op de Postbank en het Rozendaalse veld, waar de heide op het punt staat om in bloei te komen. Dit jaar is de bloei echter minder uitbundig door de langdurige droogte, die het voor de planten moeilijk maakt. Bezoekers kunnen de komende weken genieten van de opkomende paarse heide. Zodra de eerste stukken in bloei staan, trekt het gebied extra bezoekers aan die de paarse deken willen bewonderen. Hoewel regen de heide niet volledig kan herstellen, kan een wandeling over de pestbank toch mooie paarse vergezichten bieden.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Dualipa knal door je luidsprekers hier op Studio Reden. We gaan naar de flits uit het verleden. We gaan naar het jaar 3114 voor Christus. Het is al even geleden, maar op deze dag in dat jaar begon de jaartelling van de Maya's. Een complete beschaving met prachtige nederzettingen hier en daar op de wereld nog steeds te zien zijn. Dus zoek dat eens op, het is echt indrukwekkend. De kalender van de Maya's liep tot het jaar 2012, toen was dat afgelopen. Want zij geloofden erin dat in dat jaar de wereld zou vergaan. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd, we zijn er nog met z'n allen. Dus dat scheelt dan weer. Dan gaan we nu naar 1896. De Amerikaan Harvey Hubble kreeg patent op een lumineuze uitvinding. Dat was het bekende touwtje waar je aan kunt trekken om een licht uit te doen. En ook weer kunt trekken om het aan te maken. Dus wat dat betreft, zo oud is die uitvinding dus al. Studio Reden.

Harry Styles heeft het over American Girls hier op Studio Reden. Zometeen is het tijd voor de headlines en verkeersinfo van 4:30. En zit je in de spits, doe het alsjeblieft rustig aan. Ondanks de vacantietijd is er toch nog even opletten geblazen. En ook met al die omleidingen voor verkeer vanuit Westervoort, waarvan de brug dus dicht is. Dus al met al, rij voorzichtig. UB14 nu op je radio.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het moederbedrijf van fietsmerken Batave, Sparta en Babu is failliet, melden de curatoren aan het ANP. De fietsfabrikant uit Heerenveen verkeerde al langer in zwaar weer. Op Schiphol is een man van 33 aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een plofkraak in Duitsland 2 weken geleden. Na een achtervolging door de politie crashte de auto in Amsterdam, waarin explosieven bleken te zitten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Onder wilde vogels is het virus volgens de minister van Landbouw niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Nina Michelle en Better Now. En het gaat er zeker een stuk beter. Dat is fijn. Hey, ik weet niet of jij al bekend bent met de socials van Studio Radio. Daar zitten we ook op natuurlijk. Facebook, X en Instagram, daar kun je ons vinden. En volg ons daar, like ons. En wees altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. Je kan er ook op reageren. Wat vind jij van alle gebeurtenissen die er momenteel spelen? En laat het ons weten. We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. We zijn ook benieuwd als jij zelf nieuws hebt natuurlijk. Het kan ook gebeuren dat jij iets denkt van, nou, dat zou ik toch heel graag willen delen met mijn regiogenoten. Dan kan dat zeker. Wij zijn overgelopen voor, dus kom maar met je verhaal. We zijn heel erg benieuwd wat jij ons en jouw regio te vertellen hebt.
1: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag schijnt de zon flink en wordt het ongeveer 25 graden. Er drijven soms enkele sluierwolken over en soms komt er een kleine stapelwolk voor. De wind is zwak tot matig uit het noorden. De komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd en is er veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Nick Kershaw hier op Studio Reden. En I won't let the sun go down on me. Nou mensen, Spitsuur deel 1 zit er alweer bijna op. We gaan zometeen richting het nieuws van 5 uur. En daarna zijn wij heel vlug weer bij jou terug met deel 2 van de show. Dus heel graag tot zo hier op Studio Reden.

0: 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat een vrachtwagen met pech. Eerst de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderloo is de spitsstrook dicht. Vertraging is daar 10 minuten. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Daar staat nog altijd een vrachtwagen met pech tussen Elden en Huissen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Het landgoed rond Kasteel Rozendaal verandert dit weekend in een grote commerciële markt. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staan er tientallen kraampjes met mode, kunst, delicatessen en bijzondere spullen. Bezoekers betalen €5 entree. Daarnaast kost een bezoek aan het kasteel en park €10 extra. Organisator Trots Markten belooft volop keuze met woonaccessoires, mode, sieraden, ambachtelijke delicatessen, kunst, tuinartikelen en originele cadeau-ideeën. De markt is beide dagen geopend van 11 tot 6 uur.
0: Wat gebeurt er in Reden en Rozendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Cameron Whitcomb. Wij gaan nu naar de flits uit het verleden. We gaan naar 11 augustus 1999, want ik weet niet of jullie het nog weten. Toen was er een zonsverduistering. Maar tijdens die zonsverduistering stortte het ruimtestation meer neer op Parijs en het Zuid-Franse departement Gers. Dat zou het begin zijn van het einde van de wereld, voorspelde modekoning Raban. Maar ja, die voorspelling kwam niet uit, gelukkig. En Raban dook onder. Dus ik vraag me af hoeveel mensen zo'n verhaal nog geloven als het weer eens gezegd wordt. Maar goed, die zonsverduistering, dan nog even terugkomend. Ik weet nog zelf, die dag had ik iets van, ja, ik ga toch even op de fiets op pad. Ik woonde toen in de regio van Utrecht. Dus ik ging door de regio heen. En het was best bijzonder, dat daglicht was anders. En het was toch wel bijzonder om dat zo mee te maken. Maar ja, het is waarschijnlijk volgens velen niets vergeleken bij wat er morgen op stapel staat. Morgenavond, die zonsverduistering, die toch wel ook heel erg spectaculair belooft te worden. Rond een uurtje of 7, geloof ik, begint dat hier. En dan maar eens even goed opletten hoe dat allemaal gaat. Ik ben benieuwd. Goed, wij gaan door nu met muziek volledig in de zon met Mai Tai.

Miles Smith en Stargazing hier op Studio Reden. Zometeen gaan we richting headlines en verkeersinformatie van 17:30. Want de avondspits is inmiddels in volle gang. Ondanks de vakantietijd zijn er nog best nog mensen in het land gebleven. Hier nu zo is Craig David.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. In een illegale mijn in Zuid-Afrika zijn 14 doden gevallen, vermoedelijk door een rotslawine. Het gebeurde op zo'n 100 kilometer van Johannesburg. In die regio wordt veel platina gewonnen. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Gelderland. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg zo'n 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. 5 minuten oponthoud heb je op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Bij Hoedeloze spitsstrook dicht, want er zijn problemen met de camera. En de N50 ten slotte Zwolle richting Emmeloord. Voor Kampen bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Damiano David and the First Time. En over eerste keer gesproken. Jawel hoor, ik ga het toch echt proberen vanavond. Ze hebben mij hier bij Studio Reden uitgedaagd om een vega gehaktbal te eten. En ik ben normaal niet zo van vega, maar ze hebben gezegd van, joh, deze is anders. We hebben er iets mee gedaan waardoor die toch wat lekkerder is. Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zometeen meemaken, dus die vega gehaktbal. Ik wacht er met smart af. En intussen ga ik jullie verblijden met allerlei lekkere muziek. Zometeen Robbie Williams en Feel. Maar eerst Fleetwood Mac en die hebben één verzoekje. Hold Me hier bij Spitsuur.
1: Dit is Spitsuur.

Ja, de mega-hit van Robbie Williams en Phil. Zometeen is het tijd voor het weerbericht van Jan van Gelderen. Hij zit alweer naast me en ook met een vegabal. Dus ik ben heel benieuwd, ik ga soms vragen wat hij ervan vindt. Ik krijg hem nog steeds, hij is nog niet klaar, dus dat komt eraan. Ik wacht rustig af. Rev en de 1 nu op je radio.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het zonsondergang flink af. Bij weinig wind daalt het kwik uiteindelijk naar een frisse 10 of 11 graden. De komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd en is er veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. In het weekend daalt het kwik onder invloed van een matige noordenwind naar een aangename 25 graden. De bewolking neemt toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Ja, definitely in de categorie van deze plaat verveelt nooit. Uit 2013 was dit Daft Punk en Get Lucky. Ja, dat blijft toch hartstikke lekker. Zometeen gaan we richting het nieuws van 6 uur. En daarna zijn we heel snel weer bij jou terug met het derde deel van de show. Ik laat jullie achter met de Pointer Sisters. En gaan we een balletje beginnen, jawel.

0: 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babu onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcuk. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland nog gemeld op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 10 minuten extra reistijd. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg 6 kilometer met 5 minuten vertraging. En wat hem opvalt is de N50 Zwolle richting Emmeloord. Voor Kampen Zuid bijna 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De extreem lage waterstand in de IJssel veroorzaakt problemen bij jachthaven De Engel in Reden. Diverse boten liggen op de bodem en sommige zijn drooggevallen. De haven met ongeveer 200 ligplaatsen is gesloten. Dit is overigens niet de eerste keer dat De Engel te maken krijgt met laag water. Ook in 1976, 2018 en 2022 ondervond de jachthaven problemen door een lage waterstand. De havenmeester en het bestuur monitoren de waterstand nauwlettend. Zodra er voldoende water in de IJssel staat, zal de haven weer opengaan voor passanten.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Ja, je bleef het zeker hier. Een vega gehaktbal heb ik net op. Hij was ja, toch best lekker, moet ik zeggen. Het viel mij niet tegen. Ze hebben me overtuigd om het vaker te proberen. Dus wat dat betreft, weer een goed voornemen voor de komende tijd. Geweldig, dankjewel. We gaan door nu met muziek van Katrina and the Waves.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij waarschuwt dat Noord-Korea door de samenwerking met Rusland ook gevaarlijker wordt voor buurlanden in Oost-Azië. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta en Babu, is failliet verklaard. Vorige week vroeg het noodlijdende bedrijf uit Heerenveen al uitstel van betaling aan. Het weer, morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files nog in Gelderland. De A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten oponthoud. En 5 minuten vertraging nog op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Ter hoogte van Hoenderloo, want de spitsstrook is daar dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

James Blunt en Wise Man hier op Studio Reden. Zometeen is Jan van Gelder degene die weer aanschuift hier bij Studio Reden voor zijn weerbericht. Maar nu eerst is hier Haley Steinfeld. Yeah.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het zonsondergang flink af. Bij weinig wind daalt het kwik uiteindelijk naar een frisse 10 of 11 graden. De komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd en is er veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind. In het weekend daalt het kwik onder invloed van een matige noordenwind naar een aangename 25 graden. De bewolking neemt toe. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

En tot zover de Whispers. Tot zover ook deze uitzending van Spitsuur. Dankjewel dat je er weer bij was vandaag. Voor ons heel onwijs gezellig. En morgen gaan we de week door midden zagen. Dat doen wij natuurlijk een nieuwe uitzending. Morgenochtend word je gewekt door Martin Slijper om 6 uur. Dus zet die wekker en word ontspannen wakker. Voor nu.

0: 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
2: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
1: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland nog bij de grens op de A12 vanuit Arnhem. Er staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geniet van je

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
2: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
1: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
3: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
1: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
2: Dit is toch een signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen en voor de omwennenden. Voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat de noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
3: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer, vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon, in het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
1: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers dit horen, terwijl ze op vakantie zijn.
0: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Eden. 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse